0: van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

1, 2 1, 2

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De Muziekfabriek.
14: Weinig woorden, veel daden. Dat betekent dat de muziek centraal staat in de Muziekfabriek. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
15: Ron van der Steen.
14: En daarom snel van start met de eerste 3. Wat dacht je die van de Dijk en Salomon Burke?

0: Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Wil je meer weten over dit radioprogramma? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En je hebt vast meegeteld. Ja, het waren er weer drie hoor.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Mahomi, Bumpy Ride. Daarvoor Mink DeVille, Spanish Troll. En we begonnen met Ricky L. Met medewerking van MCK en Born Again. En weet je wat me zo opvalt aan dit nummer? Dat is de verwerking van een viool in een dansnummer. Nou, ik ben ook totaal uit mijn dak gegaan. Het is weer tijd voor ons eerste item en dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: De naam van de groep werd geïnspireerd door een praatprogramma op de televisie. Voor het uitbrengen van hun eerste album was de band bekend onder de naam The New Journeyman. Maar ze zocht iets anders.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Tijdens een brainstormsessie zette iemand de televisie aan. In het programma werd een gesprek gevoerd met een Hells Angel. De eerste zin die ze hoorde was: Now hold on there, hoes. Some people care our women cheap, but we just call them our mama's. Sommige mensen betitelen onze vrouwen als goedkoop, maar wij noemen ze gewoon mama's. Cash sprong op en riep uit: Ja, ik wil een mama zijn. Michelle stemde daarmee in en wilde ook een mama zijn. John en Danny keken elkaar aan en John zei: Papa's, oké. Probleem opgelost. De band had dus een nieuwe naam. De bandleden hadden veel relatieproblemen en probeerden te werken aan een nieuw album. Wat ze contractueel verplicht waren, maar vorderde nauwelijks. Om hun creativiteit aan te slingeren maakten ze een trip naar Engeland. Op een feestje aangeboden door hun platenmaatschappij raakte Cash in gesprek met Mick Jagger. John kwam erbij en maakte een grove beledigende opmerking bij de aanwezigen. Beledigend en teleurstellend rende Cash de kamer uit en verliet direct daarop de band. Als labmiddel bracht de platenmaatschappij daarop een Greatest Hits album uit. Cash was contractueel verplicht mee te werken aan het volgende album en werkte dus ook mee, dus hij maakte netjes het plan af. Kort daarna, in juli 1968, hield de band op te bestaan. In 1998 werd de mama's en de papa's ingevoerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 2000 gebeurde hetzelfde voor de Vocal Group Hall of Fame. Een van hun grootste hits is toch wel het nummer California Dreaming, die we dan ook even geleend hebben uit de Jukebox. Luister naar de mama's en de papa's.

bepaalde waarheidsgehalte. Some guys have all the luck van Maxi Priest. Goed, laten we daar niet al te veel over uitweiden. Hè? Stel je voor, want voordat je het weet zitten we weer met z'n allen in een groot debat. Daarvoor zat Hans de Boy, Annabel en we begonnen met You Two, Hold Me, Drill Me en Kiss Me. Dat klinkt als een uitdaging, dus kom erop als je durft.

0: En bij het beluisteren van dit liedje van Five, You Got The Feeling, heb ik al zin in een heerlijk uitgebreid feestje. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: Natuurlijk dan wel op één voorwaarde als je gezellig meedoet. We hadden Silo en 50 Cent en Fuck You. En daarvoor zat Nena in de Engelse uitvoering 99 Red Balloons. Het is tijd voor ons tweede item en dat is de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek.
0: Deze Nederlandse zangeres is geboren in Amsterdam op 27 augustus 1955.
2: Oude lullenplaat.
0: En werd geboren als dochter van een Nederlandse vader en een Egyptische moeder, die buikdanseres van beroep was.
2: Oude lullenplaat.
0: Voor beide ouders was het hun tweede huwelijk. Uit hun eerdere huwelijken hadden ze al 3 dochters. Ze groeide vanaf haar 4e jaar op in Uruguay. Toen ze 8 was, overleed haar vader en keerde terug met haar moeder naar Nederland. Ze werd naar een kostschool gestuurd, deed de lagere school in Driebergen en de middelbare school in Veldhoven. Laura zat voor de populaire meidengroep Centerfold in het groepje Terra. Deze groep bestond van 1980 tot en met 1983. De groep heeft 2 singles uitgebracht. Tussen 1984 en 1989 maakten ze deel uit van Centerfold. Tijdens optredens gingen de dames gekleed in sexy lingerie en scoorden ze hits in eigen land en Europa, maar ook in onder andere Japan. In Nederland scoorde Centerfold haar grootste hit in 1986 met Dictator. In 1991 werd Centerfold opgeheven en begon Laura samen met Rowan Moore een band genaamd The Backlot. Na eenmaal te hebben opgetreden in Paradiso werd een album verwacht. En dat was Introducing. Geproduceerd door Ruud Jacobs met medewerking van de Belgische mondharmonica-virtuoos Jean Toets Tielemans. In 1992 verschijnt de opvolger Bewitched. Dit album werd opgenomen samen met het London Studio Orchestra en bekende jazzmuzici als Johnny Griffin en Clark Terry, waarna haar carrière voor de wind zou gaan en vele albums zouden volgen. Laten we eens nader kennis maken met deze gerenommeerde zangeres. Luister naar Dream A Little Dream van Laura Fitch.

Met muziek van Laura Fitchie. Dream a little dream. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Ja, de koek is op. Ik heb nog één Nederlandstalig liedje voor je. Dat is die van Rob de Nijs. Hij is eindelijk vrij. Nog een fijne dag verder.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïense droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to...
13: iTunes Radio.

0: Artemios Venturis Roussos, beter bekend als Demis.
1: Een Griekse zanger en ook ooit basgitarist, waarschijnlijk bij Aphrodite zelf. Grote hits gemaakt, mensen, daar houden we van. Lekker terug naar een gouden tijdperk, de tijd van toen. Jazeker, wees welkom, de komende uur is dit The Middle of the Road Show.

Een van die zomers was de zomer van 2016, als je het mij vraagt, lieve mensen. Maar, jongen, veel regen. Windsurfing, nou goed uit die lekkere oude tijd, hè? 1979 was het voor de surfers. En dat terug in de middle of the road show. Zometeen een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst de Fingerboys.

0: best wel lief is als je schatrijk bent geworden. Dan gaan de Fragger Boys.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Storm of regen, nou zonnig, volgt menig piloot boven de wolken. Dan moet je wezen, schijnt altijd de zon. Schijnt een gezegde te wezen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
2: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil

lekkere rakker. Middel op de

0: alarm schrijf, Arnold. Ja. Arnold, een van onze producers van de Middle of the Road Show. Ja, we hebben er meerdere, gelukkig maar. Hé, alleen is maar alleen. Robert en Pieter Williams. Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. En na die periode werd hij uiteraard een succesvol solozanger. En in 2010 deed hij het nog even voorzichtig over met A Take That. Leuk dat je erbij bent, vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. En ik geef aan jou cadeau Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

vertaald met Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald in de jaren 70. If I had words. Blijf maar even lekker hangen in die gouden jaren van toen. Onder andere de 70s. Ja. Ondertussen geniet ik van een lekker kopje koffie met een bossenbol vandaag voor de gelegenheid. Brenda, nou heerlijk weer.

60, ja. Ging hij al in de band. Toen was hij 16 en speelde hij in de T-set van Peter Tetro. Zijn naam Paul Edewards. In de show aanwezig met Ik wil jou alleen. Jeugdsentiment, een uur lang.

ben ik nog geen psycholoog. Helaas, Nathalie, ik kan het nog niet voor je oplossen. Nathalie was dat even de laatste in de show met My Love Won't Let You Down. Nou, we hebben wat problemen gehad in de afgelopen uur, hè? Liefdesproblemen, weet ik wat. Ik heb me half vol gegeten aan die bosse bollen van Brenda van Kaas. Ze waren lekker. En volgens mij komen er nog wel een paar. Zit er nog wat in de doos? Gelukkig. Frans is niet zo gulzig geweest vandaag als hij normaal altijd is. Juist, ik wens je nog een hele fijne voorstelling.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt de natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerkriebels.
15: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ook hier toch wel hard, hè? Inderdaad. Gaan ze in de zomer moeten werken? Ja, in de studio waren we meer dan 30 graden is momenteel. Goed, dit gezegd zijnde, heel bijzondere goede woensdagmiddag natuurlijk. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En we gaan natuurlijk een klein beetje met de flashback terug. Maar we hebben ook nieuwe muziek natuurlijk voor jou hier op de radio. Dus stay tuned naar de lunchbreak. Dat was Imagination en Flashback. Hier is Racy, lay your love on me.

Wat het nu hebben, moet je niet gaan racen. Doe het maar rustig en kalm aan, zou ik zeggen. Muziek van Racy en Baby Lay Your Love on Me uit de jaren 70 natuurlijk. En ja, wat hebben we hier nog meer klaarstaan? Wel, hier staat van mijn lijstje Duran Duran. En Free, Free for Love.

Michael gewonnen. Zeggen de Spenders natuurlijk. Hè? Maar ze staan onder de naam Detroit Spenders natuurlijk. En dat was de medley van Working My Way Back to You. Hier in de lunchbreak op jouw woensdag. We zijn alweer in het midden van de week. Ja, dat hoort misschien niet graag als je met vakantie bent. Hè? Maar het is toch wel zo natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Vakantie voor iedereen, zeggen ze dan. Ja, soms wel, soms ook niet natuurlijk. Mijn vakantie is al achter de rug, dit jaar. Dus we blijven gewoon lekkere muziek voor jou draaien hier op de radio.

zo'n onvergetelijke hit voor vandaag woensdag. Ja, inderdaad wel. Muziek van Johnny Fred en his Playboy Bands. En dit allemaal met zijn Judy in the Sky natuurlijk. En daarvoor hadden we natuurlijk Emma Bale. En dit allemaal met haar lekkere Fortune Cookies. Inderdaad wel, ja. We zijn er nog tot 1 uur hier op Jong Fantastisch Radiostation. Met de lunchbreak. En hier zijn de Proclaimers.

Ja, dat zal aan de vakantie liggen, denk ik. Ja, dat zal wel, hè. Ja, dat, ik denk dat we al woensdag waren. Het is nog maar dinsdag. Ik hoop wel dat ze sneller zijn dan anderen, natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar ja, mijn excuses daarvoor, natuurlijk. Ja. De muziek van The Proclaimers en dit al met hun Walk 100 Miles. Ja, dan komen er weer 500 miles. Ze komen er weer aan, hè, die grote voettochten. Ja, het is nachts en allemaal doorwandelen. Nee, niets voor mij, inderdaad niet. Dinsdagmiddag en hier is Starship en We Built the City on

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Welkom in deel 2 van de Lunchbreak. En we gaan terug vandaag naar 1978. In 1978 konden de leden van ABBA, Björn en Agneta Falsko, dat aan dat ze gaan scheiden. De band bleef voorlopig bestaan en ze maken ook nog wel enkele hits. Hier zijn de ABBA'tjes en dit allemaal met hun 1.

inderdaad, de nieuwe Confessions van Madonna, deel 2. En dat was onze hit-up voor deze week natuurlijk, samen met Stromae, onze Belgische artiest. En dit allemaal met haar My Sins Are My Saving. Tot en met vrijdag onze lekkere lunch hit-up hier op de radio natuurlijk. Van harte welkom in deel 2. We gaan eraan beginnen aan deel 2. Hier is Big Yellow Taxi. Johnny Mitchell.

0: zijn er aan, lekker instrumentaal, lekker terug in de tijd natuurlijk met Jive Bunny en de Master Mixers en dit allemaal met hun Glenn Miller medley. Voor zij die oud genoeg zijn, die zullen wel weten wie Glenn Miller is natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Dat allemaal hier in Jong Lunchbreak, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. We zijn er nog tot 1 uur op jouw fantastisch radiostation.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week en dat is Limal en dit allemaal met zijn Too Shy.

Solé Rockers en wat andere hits kennen van Limal. En dit allemaal met zijn Touchai hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En ja, wat ga jij nog allemaal presteren vandaag? Je mag ons altijd laten weten. Hoeveel graden is bij jou? Wat ga jij nog doen? Ga je lekker in een zwembadje zwemmen? Of zit je met de voetjes in het water? Wel, je mag het ons laten weten. Hier is Andy Gibb en Shadow Dancing.

inderdaad een van de drie broertjes van de Cubesnoten, van de Bee Gees natuurlijk. En dat allemaal hier op je radio. Hij wou het eventjes alleen leren, of alleen doen. En dit met Shadow Dancing was een kleine hit.

0: band die verschillende grote hits gemaakt heeft natuurlijk in de jaren 70. Ik heb het over Mud en dit allemaal met zijn Tiger Feet. Als ik gewoon eventjes op de uurwerk kijk, of de klok die hier aan de muur hangt. Want het is weer tijd geworden voor deze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. En ja, wat mij betreft gaat het morgen woensdag. En morgen is het pas woensdag, inderdaad wel. Hier is East 17 and Another Day. Tot morgen. En stay tuned.
1: iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check yourself.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
1: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: het wordt weer lekker warm vandaag. Ja. Temperaturen boven de 30. Zelfs eind de 30 op sommige plaatsen. Als eerste vandaag NX6.
1: Dit is een nieuwe Hits en Classics. Met Danny de Zwart.
2: Ja, ja.
0: En The Original Sin. Vandaag dinsdag 4 augustus. Hits en Classics. Tot 2 uur.
2: Ja.
0: Met de Zwart in de middag.
2: Ja.

1963 van The Beach Boys. De melodie is eigenlijk geleend van het lied Sweet Little 16 van de rockpionier Chuck Berry. Onderweg rock'n'roll time hier op deze dinsdagmiddag met Van Halen en Harry Styles, die is er ook weer bij. Ik snap Vlaanderen met deze X-Session. En on en on.

net nog Rock'n'Roll Time hier bij ons op deze dinsdagmiddag. Met Eddie van Halen. Running with the Devil uit 1978. Onderweg. Even kijken. Ja, Taylor Swift. En dat is tot aan de parelplaat. Eerst nog deze uit 1983. Michael Cimbello. En She's a Maniac.

4 over half 2. Hier bij iTunes met de paddenplaat voor deze week. Komt van Hugh Lewis en The News. En The Perfect World. Op deze 4 augustus zijn jarig Barack Obama. De 44ste president van de Verenigde Staten wordt 65. Erik van Muiswinkel, die wordt er ook 65. En Meghan Markle, die wordt er 45.

Ik zag hier een paar mensen de wenkbrauwen fronsen. Meghan Markle, vrouw van prinses Harry. En deze meneer zou vandaag 125 jaar geworden zijn. Overleed op 6 juli 1971. Louis Armstrong met Wonderful World. Het gaat nog een beetje zomeren. Hier tussen 1 en 2. Joannes en la camisa negra. Straks Ingrid en Tu es Fautu. En we gaan nog eens naar Vlaanderen met Denzel. En dansen. Pump it up.

Een deelname aan het VTM, het zangprogramma Idol. Dat was in 2003, dacht ik. En een jaar later kwam hij met dit boven. Johan Wam, onder de naam Denzel. En Pump It Up. Straks in dit uur nog, Primeur. De jongste zoon van koning Philippe en koning Mathilde bij ons. Eerst gaan we nog naar 1983, dacht ik, hè? Matthew Wilder. En Break My Stride. En straks nog Shakira op je radio. Met Waka Waka. It's time for Africa.

5 voor 2. Dat betekent straks plaatsmaken. Want om 2 uur hebben we 2 uur lang, als het maar uit Nederland komt, Made in Holland. Kijk, ik had het beloofd, hè. De jongste zoon van koning Philippe en koningin Mathilde uit België, prins Emmanuel, gaat beginnen met een DJ-carrière. En dat is zijn eerste nummer. Werd al onder de loep genomen door een paar DJ's, onder andere Pat Grimsen. En gaat deze niet draaien in zijn set. Straks nog Enya. Fijne dinsdag en tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8:00 is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: 80 uit 80.

0: op jouw dinsdag.
1: Item Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013, toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
5: iTunes Radio. Naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel

plantjes en de boompjes wel weer wat vrolijker van, denk ik, als het wat gaat regenen. Komt wel weer vanzelf. Even van harte welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 4 augustus 2026. Je hoorde de Tom Poesplaat van de week, André van Duin, met het nummer Als de Zon Schijnt. Wat heb ik voor je klaarstaan in deze zomerse editie van de muzikale tijdmachine, aflevering 448. Niet zoveel van die items. Aan het einde van het eerste uur heb ik de band van de maand augustus. Wanda Maas heeft voor deze maand gekozen voor Foreigner. Daarna de parelplaat van de week. Deze week het nummer Perfect World. We zijn er bijna. Van Huey Lewis en The News. Keuzeplaat van de week staat daarbij. Titel Baby Love. De wedstrijd ging tussen de Supremes en Mother's Finest. En voor de rest geen items? Nee, gewoon lekkere zomerse muziek voor jou tot aan de klok van 9. Ik wilde graag starten met Bob Seger en zijn Silver Bullet Bullet Band. Met het nummer Hollywood Nights. Ik zeg nogmaals, van harte welkom

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1971.

0: Je hoorde Earth and Fire met Storm and Thunder. Als het zou kunnen, alsjeblieft. Zitten denk je een aantal jaren achter elkaar voor de Earth and Fire fanclub, Facebook fanclub in Nederland. Hier een die top 40 voor ze samengesteld en opgenomen. En dan konden ze hem downloaden en luisteren. Uiteraard, nee, is niet uitgezonden op de radio dat ik waar ik van het hoofd heb in ieder geval. Vandaar. Ik blijf nog even op Nederlandse bodem met uw vriendelijk goed vinden. Hier is Brainbox met het nummer The Smile. Haakje openen. Old friends have a right to. Haakje sluiten.
1: ...1971.

0: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Naar de zomereditie op deze dinsdagavond van 4 augustus alweer 2026. Je hoorde Jimmy Cliff met Sunshine in the Music. Ik ga snel verder met een African Baby. Hier is G.G. Anderson.
1: ...1981.

0: in de muzikale tijdmachine. Mainstream muziek draaien. Nee, het gebeurt steeds minder in de muzikale tijdmachine. Ik kijk een beetje in die laag die daar net onder zit. Maar, hey, een zomerse aflevering. Ik heb er totaal 4 in getal. Nee, dat kan geen kwaad. Lekker een beetje mainstream. Je hoorde Julio in zijn regenjas. Nee, is nog steeds droog hier in Den Haag, by the way. Met Kierro. Een beetje disco op je radio. Kan ook. Chic met het nummer Good Times.
1: ...1979.

0: Mr. Vane, en dan had je ook gelijk de titel van de Culture Beat. Tijd voor een beetje broodnodige rust in de tent. Met het nummer Make It With You en de stem van David Gates.
1: ...1970.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 1979.

0: Lagoon Bay Dance Band met inderdaad Son of Jamaica. Tijd voor muziek van 10cc. Nee, ik ga niet het nummer Dreadlock Holiday draaien. Nee, doe ik niet. Nee, ik doe een andere van ze.
1: ...1975.

zijn nummers die hun kracht nooit zullen verliezen. En dit is er eentje van. Je hoort de albumversie van Dreamweaver en de stem van de heer Gary Wright. Tijd voor de band van de maand. En deze maand augustus heeft Nanda Maas gekozen voor de band Foreigner. En we beginnen met het heerlijke, verfrissende nummer met de titel Cold as Ice.

Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je Huey Lewis in the News met inderdaad Perfect World. Nummer trouwens vind je op het album Small World. En dat is het vijfde studioalbum van de band. Kwam uit 10 juni 1988. Perfect World trouwens. Dat is trouwens de eerste van de totaal 5 singles. En ter info op het album staan totaal 10 nummers. Nummer is geschreven door Alex Cole. Geen vreemde voor Huey Lewis. Want zij zaten samen al van 1967 tot 1978 in de band met de naam Clover. Waar trouwens ook een ander lid van Huey Lewis met de naam Sean Hopper ook al in zat. We dwalen af, ik weet het. Maar ik probeer altijd dit item een beetje positief te houden. Want ik denk dat je wel kunt raden hoe het afgelopen is met deze Perfect World single. Nee, kwam natuurlijk niet de top 40 in. Tipparade gelukkig wel. Van week 37 tot en met week 41 in 1988. Met als hoogste stek nummer 15. Inmiddels 7 minuten over 8. Het is tijd voor, jawel, het tweede deel van de muzikale tijdmachine. Maar we gaan eerst deze nog even scheren. Oftewel de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Titel deze week was Baby Love. De keuze ging tussen de Supremes en Mother's Finest. Totaal 42 van u hebben 1 stem uitgebracht. 8 zijn het vergeten of op vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Supremes kregen 13 stemmen. Mother's Finest kregen 14. Supremes en Mother's Finest. Totaal 11 stemmen. En 4 van de 42 zeiden ze, doet u ze alstublieft. Geen van beide. Dat betekent als we het rekensommetje maken dat de keuzeplaat van deze week Mother's Finest is met totaal

0: En aankomende vrijdagavond om even over de klok van 7. Dan starten we de Weekend Starts hier met een andere Baby Love. Precies, die van de Supremes. En vrijdag staat er ook een nieuwe keuzeplaat weer op mijn Bart van de Heuvel Facebookpagina. Je weet het, niks verplicht. Maar als je stemt, dank je wel. Terug naar vanavond. Ik ben bij je tot de klok van 9 met veel meer zonnige muziek in deze zomereditie van de Muzikale Tijdmachine. En weet je wat? We gaan nu met Chris Rea naar het strand. Het is ongeveer 2 kilometer achter me, zomaar zeggen.
1: ...1986.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1983.

0: Goo Goo met Too Shy met de leadvocalen van Lee Mal. Geboren als Christopher Hamill, 19 december 1958. Dus ja, die is ook al flink aan de leeftijd. Dat worden ze allemaal, ja, inderdaad. En de rest van de band trouwens, dat waren de 4 leden van Art Nouveau. Verder met zomerse muziek op je radio. Ja, een beetje sunshine reggae. Nou, ga maar eens lekker achterover zitten. Hier is Laidback.
1: ...1983.

0: krijgt het er warm van.
1: '95.

0: Toto. Ik heb nog 29 minuten op de klok staan voor je. We gaan snel verder met Mr. President en Coco Jumbo.
1: ...1997.

0: You're the Lime met Babe, We're Gonna Love Tonight. We gaan verder met Jim Morrison en zijn kornuiten. Zij wachten nog steeds. Nee, niet op geld. Ze wachten op de zon.
1: ...1971.

0: With You. We gaan verder met een dansje in het maanlicht. Hier is Thin Lizzy.
1: ...1977.

0: Rod Stewart van zijn album Footloose and Fancy Free uit 77, nummer Hot Legs. Mooiste nummer van het album? Nee, niet deze. You're Insane. Zet het maar een keer op als je durft.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Inderdaad, met nog 8 minuten op de klok zijn we aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week van vanavond. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Er staat nog 1 nummer voor je in de player en je weet het, het is een live nummer. Deze week Amy Winehouse met het nummer Know You Now. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf gezond natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne radioavond verder. Tot de volgende dinsdagavond voor weer zo'n mooie zomerse aflevering. Met muziek wat weer alle kanten uitgaat van de muzikale tijdmachine. Maar morgenavond mag je ook even naar de klok van 7 aanschuiven voor The Rock'n'Roll and 70s Show. Maar nu zeg ik tegen jou, joep doei.
2: ...2004.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Timmy-tijd met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

dat is me er eentje hoor. Dat was wel even een verandering. Change of Heart. Dat was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuis. En dank je wel daarvoor. En wij moeten er wat mee doen. Hè. We moeten een plaat hebben die er iets mee te maken heeft aan het einde van de show. En zover is nog lang niet. Maar ga er maar aan staan. Change of Heart. Daar kan je veel kanten mee op. Kan ik je vast verklappen. Net gehoord Bart van der Heuvel met de muzikale tijdmachine. Zowel hier als ook op andere kanalen. Normaal zeggen we altijd even gedag, maar dat is even, even ontschoten. Sorry Bart, ik ga even kijken hoor. Alles weer gedraaid, wat er op mijn lijstje stond. Morgenavond heeft hij een ander lijstje, dus ik ben weer aan de beurt. Fijne uitzending, ik ga mijn studio uit. 31 graden daar. Nou, dat is lekker warm. Hij is naar de keuken, denk ik hè. Bruin bammetje Vita Door pindakaas. Ja. Nou, hier is niet zo warm. Ik denk 24 graden of zo in de studio.

0: die zet ik aan. En als ik dan moet praten, dan zet ik hem uit. Als ik hem aanzet, ik zal hem even aanzetten. Kijk.
1: Even kijken.
0: Ik zet hem even aan en dan horen. Ja, je hoort niet veel, maar als ik... Ja, je hoort het als ik praat. Hoor je... Ach, maakt niet uit. Nou staat hij gewoon aan, hè. Ja, kan ook. Tony Scott, ja, niks aan de hand, hè. Die is er nog wel. Heb ik gevolgd, Wimpy. Mag jij in de chat vertellen? Gaan de mensen dat lezen? Want iedereen gaat naar de chat natuurlijk nu. Die willen het allemaal weten over Tony Scott.
2: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.

Ja, zit zo te kijken en dan zie ik Duran Duran staan met een nummer die dus in de tipparade heeft gestaan, niet de top 40 heeft bereikt. Dan wil ik hem als sparenplaat inzetten. Blijkt, die staat al klaar voor dit jaar, mensen, ergens verderop in het jaar, hoor.

0: Tinseltown. Ja, zijn nickname voor Hollywood, California en de American Movie Industry. Weten we dat ook weer?
1: I love you.
0: Ik ook. Ja, ik ook.

1984. Forever Young, zijn we allemaal in de chat. Alphaville. We zijn allemaal jong. Zowel Anita, Boom, Haagshari, Jan, Moon, René, Robert B., Wimpy en ik. Die zit ook in de chat, dus kom daar naartoe. Dit is ABC.

Ach jee, dat soort dingen gebeuren me wel eens. Ik ben even de deur uit. Ik loop even naar de keuken voor een nieuw biertje te pakken. En dus ik doe mijn koptelefoon af natuurlijk. Hè. Die leg ik even naar.

laatst, meneer. Ik kom terug. Ik ga op mijn kruk zitten. En ik pak die koptelefoon. Die wil ik op mijn hoofd zetten, hè? Ja, zit dat draadje onder mijn poot van die kruk. Dus en dan is die wat korter. Dus wat doe je dan? Dan sla je zo, met een volle vaart, sla je dan die koptelefoon tegen je harses aan. Bril voor je hoofd. Word ik een beetje agressief van, hè, van dat soort dingen. Het gebeurt wel eens. Niet vaak, maar toch. Heb jij dat nou ook, zulke dingen? Snoertje gewoon onder je stoel. En dan, bam, zo je bak is dat ding, zeg.

nou ineens over postzegels in de chat. En natte sponsjes, ja, dat snap ik. Captain Hollywood Project met More and More. Lekkere plaat. En René die zegt, hoor ik daar een rooster aankomen. En hij zet er ook bij Early. Ja, iets wat daar een beetje op aansluit zal dan de cover zijn van Please Don't Go van de Early Roosters. En dat is deze. Gezongen door... door Haagse Henkie. Dat is eigenlijk de gitarist, hè, broer? Die mocht wel eens een potje zingen.

258 deze avond. Heeft mijn plaatje weer eens gepakt. Waar ik in een heel net pak sta in de zon. En nou heb ik een badpak aan hoor. En een biertje in mijn hand. Ik weet niet of hij hem al erbij heeft gezet. Maar ik zet hem, als hij er niet bij staat, bij die post. Asia dit. Ja, die vroeg hij aan trouwens.

vorige item edited uit 2015. Die twee dus met Walk On By. Zometeen voor Robert B. The Boys to Men met Tony Scott erin. Gaan we zo meteen horen. Hij heeft hem zelf ook nog niet gehoord. Dus hij kent hem niet. Nou, ik ook niet. Dit is de Kane Kane.

bestaat dit. Uit 1984 stond 7 weken in de tippenraden met als hoogste positie 2. Het was kantje boord dus voor die plaat. En hier is die Boys to Men en Tony Scott met Under Pressure. Speciaal voor Robert B. Maar nu nog wel.

Speciaal voor Wimpy, hè? Dat wisten jullie. Maar Wimpy heeft ook een plaat aangevraagd speciaal voor Anita. En welke dat dan is, dat is... Ik moet even hier aan draaien en dan klik ik niet zo raar meer. Hallo? Even kijken, waar zit dat dan in, hè? Ja, ik hoor een kraakje. Maar ja, Chicago Street...

van Wimpy. Speciaal voor Anita deze plaat. Chicago met Street Player uit 1979. Hey, die plaat stond trouwens in de tipraden niet in top 40 gered. Dus misschien moeten we er wat mee doen. Als die al niet een paraplaat is, hè, dan moet ik even nakijken. Tijd voor deze plaat. Wang Chung met Denzel. Deze aanvraag door Boom. 2-5 asten. Ook een plaat voor Suus zie ik staan. En voor René en voor Moon. Allemaal fijne verzoeken. Neem je baby bij de hand, gaat hij het over hebben zometeen.

My Baby uit 1971. Dat is al even geleden. En deze plaat die je nu hoort komt uit 1985. Stond 5 weken in de tipperaden met als hoogste notering 5.

0: Wij zijn wat jij hoort.
1: De winkelketen Libra is door de autoriteit voor bedrijfsnaamgeving op het matje geroepen. Volgens de nieuwe wet ENTBVDD, de eenduidige naamgeving ter bevordering van de duidelijkheid, moet de naam van een bedrijf direct verwijzen naar de kern van de bedrijfsactiviteiten. In het geval van Libra is, volgens de autoriteit, aannemelijk dat de winkel voornamelijk BH's verkoopt. Hoewel deze producten inderdaad in het assortiment zitten, biedt de keten volgens de toezichthouder te veel randartikelen aan, zoals onderbroeken, afwasmiddel en speelgoed. Dat is in strijd met de nieuwe wetgeving. Bestuursvoorzitter Bas Duizens laat weten in hoger beroep te gaan. Toch lijkt de keuze beperkt. Of Libra gaat zich volledig richten op de verkoop van BH's, of de keten zal haar naam moeten aanpassen. Een mogelijke nieuwe naam waarover wordt nagedacht is, volgens ingewijden, Libra Ondaf Speel. Een samentrekking van Libra, onderbroeken, afwasmiddel en speelgoed. Volgens Duizens zal dat wel even wennen zijn bij het bordje op de gevel. Voormalig kijkshopdirecteur Mike Duppe denkt dat mensen nog altijd niet zijn uitgekeken. In een gesprek bij een verlaten kijkshop legt hij uit dat er volgens hem nog steeds behoefte is aan, zoals hij het noemt, kijken zonder kopen. Duppe vertelt dat hij regelmatig mensen door de etalage ziet turen, gewoon om nog even te kijken naar de lege vitrines. Hij overweegt om de winkels opnieuw te vullen met nutteloze producten en de bekende bestelkaartjes in de bakjes, compleet met het vertrouwde pennetje aan een ketting. Op de vraag of de formule een moderne update krijgt, bijvoorbeeld met digitaal bestellen, reageert hij resoluut. Nee, digitaal zie ik niet als iets wat een toevlucht zal nemen de komende jaren. Ik vertrouw nog altijd op de doorslagpapiertjes. Volgens Duppe zal de heropening vooral draaien om beleving. Hij zegt ons te faxen zodra er meer informatie beschikbaar is over de vernieuwde formule en sluit af met de woorden: mensen kijken nog altijd graag, waarbij hij zichtbaar ontroerd nog een paar klopjes gaf op de bekende rode balie. Postorderbedrijf Weekamp verkeert in zwaar weer en moet zich, volgens de nieuwe directie, opsplitsen in twee kampen. De nieuwe directeur, Martijn Hagman, zegt dat de verdeeldheid binnen het bedrijf groot is, maar dat de splitsing juist voor rust moet zorgen. Door er twee kampen van te maken, verdeel je de verdeeldheid, aldus Hagman. Zo worden de kampen individueel minder groot en dat voelt evenwichtiger. De herstructurering betekent dat het bedrijf voortaan zal opereren onder de nieuwe naam Weekampen. Of er sprake zal zijn van een linker- en een rechterkamp, wilde de directeur niet bevestigen. Wel gaf hij aan dat kamp Ari en kamper Fuli op de achtergrond bij de besluitvorming betrokken zijn geweest. Volgens Hagman is de sfeer in elk geval kampachtig positief.

Let's go. Aangevraagd door Wimpy voor Anita, deze plaat van Tony Scott. Love, let love.

doen we volgende week wel even. Zometeen een Bobby Brown met een plaat waar Monica moest denken. Of Moon heet ze eigenlijk. Voor ons dan. Ik zeg bijna nooit Monique. Ach ja, ik heb het verklapt ook gelijk. Hè. Geeft niet. En er werd ook geroepen Massive Attack. Zowel door Robert B. als door Haagse Harry. En of dat een beetje past. Ja, tuurlijk past dat. En deze is natuurlijk niet afgemaakt. Maar dat geeft niet. We gaan er wel naar luisteren.

0: van deze week.
1: Yo. Het werd eind juni 88 uitgebracht als eerste single van het album Small World. En de single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de 48e plaats in de Britse Singles Charts. In Nederland haalde het nummer de top 40 niet, maar bleef het steken op de 15e plaats in de tipperaden.

en Take On Me. Net even wat anders dan Aha. Maar wel een fijne. Zo vlak voor je weekend.

Zegt u maar. Iedereen de groeten. Doe ik gelijk wel even. Iedereen de groeten. Ja. Oh ja, leuk. Ja, ga ik doen, joh. Ja, het is warm, hè. Daar ook op.

Steelers Wheel met Late Again hier op jouw iTurn. En Moni vraagt deze aan voor haarzelf. Jeugdsentiment, zet ze erbij.

plaatje voor mijn opa ook. Zoals velen weten. Dankjewel. Een tranentrekker.

laatste plaats van Tim Nieuwhuis gisteravond. En waar gaat Tim mee beginnen dan? Aanstaande maandag, nou, dat is deze plaat weer, Hard met Barracuda. Ken je die ook? Nou, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ben ik er gewoon weer, hè, natuurlijk. En zo meteen na 12 uur, ergens dan, ja, krijg je nieuws. Maar dan dance the 90's door je speakers heen. Dus blijf lekker luisteren. Ga ik ook doen. Hoi.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Dance the 90s.

0: is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af. Het is 19 à 20 graden. De dag start grijs. Later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: woensdag. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien.